toch niet worden, maar die pen was toegeslagen. Ek weet ek's maar stadig en jy hou nie.

Een van ons voorste rockgroepe hier, Prime Circle met Innocence op RSG. Dit gaan die klanke van Jody Mayhew wees wat ons neem na 10 uur en Tamaleki net daarna. Ja.

0: Tot bij jou. Waar die in Route Noord volg, tot bij jou.
1: Die wonderlijke klanken van Lucas Maria hier op RSG met N1 Route.

0: Pistien, stregafio brukum bro. Solang ki net liulo.
1: Solang ki net liulo.
2: Solang ki net liulo.
3: Solang ki net
4: Smelt die ys weg met vuurwarm vermaak. Net hier op RSG.

In die 3 uur nuus. Geweld breek uit tussen inwoners van vereniging en buitelandse sakeeienaars. Die MK-party reageer op die hofbeslissing oor die werksaamhede van die afsettingskomitee. En tienduisende is weens brande in Frankryk na veiligheid geneem. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Polisiebeamtes moes ingryp nadat geweld uitgebreek het tussen 'n groep gemeenskapslede en buitelandse sakeeienaars in vereniging in Gauteng. Die groep Suid-Afrikaners eis dat die buitelanders moet terugkeer na hulle lande van herkoms. Paaie is met brandende buitebande

0: eBay Cars, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Kom thuis na Pick n Pay vir dagelikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram BB witgesnyde brood, verskeie 2 liter klouwe houer of ultra gepasteuriseerde vars melk en 'n 6 pak Pick n Pay No Name groot eiers, al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou dagelikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Wees en wees geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
3: In 26 Julie se dis opera, luister ons onder andere na Cavalleria Rusticana van Mascagni, Tosca van Puccini, Cendrillon van Massenet, Lohengrin van Wagner, Zaïde van Mozart en Yevgeny Onegin van Tchaikovsky. Van die sangers is Dmitri Jarostowski, Neil Shikov, Alexandra Kurzak, Cecilia Bartoli, Marilyn Horn en Frederica von Stade. Dis opera, sonderhand om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
4: Daar is geen destijn voor plaatselijke muziek.

0: Er is hier, dus en ik hou zwart in die laatste gedeelte van die liedje daar. Nee, goeie naam, dat is die Blow Monkeys. Die Blow Monkeys met It Doesn't Have to Be This Way. Ook muziek gespeeld van Down Under. Dat is eigenlijk muziek van Men at Work met Down Under. Panies West, Lifey, als ook Spyro. Goeie naam, welkom zoals je kan horen. Als die stem niet zo aan die lekker kant, niet maar rijn wat. Ons is hier om te skut en ons gaan skut laat die krummelswaai. Mijn naam is Reggie Philander, ons doen die elke vrijdag vanaf 20 minuten oor 9. Ons het die mini karaoke op pad. Zoals mijn stem zo is, is het goede nieuws voor jou. Meer muziek, welkom.
1: Reggie Philander op RSG, dis die een.

Eres hier, dis hier met Karen White, Secret Rendezvous Queen, met It's a Kind of Magic. Kom ons neem het een beetje rustig. Volgende met Mariah Carey, Vision of Love.

0: Dit is hier, dis die een met Tim and Campbell, Can We Talk. Nou, wat is stasie, vertel een bietjie vir my, wat is stasie gaan jy kry wat vir jou Tim and Campbell in dieselfde program gaan speel? Tim and Campbell, Anton Goosen, met Kruikie Roer my nie, as ook Karen White, se Secret Rendezvous. Kan jy dit gloos amper nie stuit, daarna? As dit die beste muziek, en ek is een bykie in die gevoel om het een bykie rustig te neem, ons gaan een bykie wat ek noem Slow Jams. Luister, as jy reg daarvoor, welkom.
1: Reggie Philander op RSG, dis die ene.

0: RSG Rizzi, en ek kan nou elke dag na Adele luister. When we were young op Bloubergse strand, net so voor hierheen. Ek het muziek van Ricardo op het goeie naam welkom. My naam is Reggie Philander. Die programse naam is Skud It en my stem is jentemaal daarmee heen. Maar nee, ons skud nog aan.
1: Reggie Philander op RSG, dis die een.

Wat so katvis. En is nogal een levende opname ook. Die jong Russische sopraan Julia Lezhneva, saam met Il Giardino Armonico, onder leiding van Giovanni Antonini. En dit was natuurlijk Agitata da Due Venti uit Griselda van Vivaldi. En voor die volgende rukkie, no more Mr. Nice Guy. Die van u wat makkelijk geroer raak, moet dalk gewoon net gaan kijken.

Die opname kan vir my werk. Dit was Ramon Vinay, die Chileens gebore swaar tenor, saam met die Metropolitan Orkest onder leiding van Fausto Cleva. En dit was die slot van Otello, van Verdi's Otello. Nou so een suikerklontje. Die meisies van Cadiz, of Cadiz, soos die mense ook al wil, en daar is Angela Giorgio en Malcolm Martineau.

0: De Amerikaans-Italiaanse zangeres Anna Moffo met die vocalise van Rachmaninoff. En daar is onbevestigde berichte, wat ek glad nie glo nie, dat daar dolerendes is wat beswaar maak teen die naam Anna Moffo. Hulle wil het graag verander hee en die naam nie genoem kry nie. Hulle sê dit is negatief vir die volkse gees. Ek stem natuurlijk totaal saam. Ek sal een brief skryf om te hoor of hulle nie iets daaraan wil doen nie, die Amerikaners. En so van Amerikaners gepraat, hier is Samuel Raimi met weergawe van Old Man River uit Showboat van Jerome Kern.
1: Oh, Joe, did you see that young man I was talking to?
2: Morning, Miss Nola. Yeah, I seed him. Seed a lot like him on the river.
1: Oh, Joe, he was such a gentleman. Have you seen Miss Julie? I got to find Miss Julie. I got to ask her what she thinks.
2: Better ask the old river what he thinks. He knows all about them boys.